0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik komen?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik vind het zo moeilijk.
0: Kom. Hoe is het om mij dan?
1: Nou.
0: Ja.